Dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

0: Dit was die klanke van Frank and I met Superlove, voordat Rian Ungerer hou vas aan God. Moenie op ander neerkyk nie. Want ons almal dra iets wat niemand kan sien nie. Kies daarom elke dag vriendelikheid bo oordeel. Wees sag met mense en laat jou hart altyd mooier praat as jou woorde. Is dit nie prachtig nie?
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

104.1 SFM word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM

Willem Botha, saggies praat is duivels raad. Bring ons nou by ons see verslag. Gemiddelde watertemperatuur so 15 grade Celsius. Son het opgekom so 23 na 7. Sonsondergang 28 minute voor 6 vanavond. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende laagwater 7 minute voor 5. Eerste hoogwater sal dan so 14 voor 11 wees vanoggend en die volgende hoogwater vanavond so 14 na 11.

Willem Botha, saggies praat is duivels raad. Bring ons nou by ons seeverslag. Gemiddelde watertemperatuur so 15 grade Celsius. Son het opgekom so 23 na 7. Sonsondergang 28 minute voor 6 vanavond. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende laagwater 7 minute voor 5. Eerste hoogwater sal dan so 14 voor 11 wees vanoggend en die volgende hoogwater vanavond so 14 na 11. 10 uur 9 minute aantal uur

grade Celsius, son het opgekom so 23 na 7, sonsondergang 28 minute voor 6 vanavond. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende laagwater 7 minute voor 5. Eerste hoogwater sal dan so 14 voor 11 wees vanochtend en die volgende hoogwater vanavond so 14 na 11. 10 uur 9 minute aantal uur van sonskyn, getykoëffisiënt 54 gemiddeld. Dan wat die hengelaktiwiteitsvoorspelling betref vir vandag die 24ste van Mei 2026 is die voorspelling hoog. Dan die 31ste Mei is dit volmaan. Laaste kwartmaan maak die verskyning die 8ste Junie.

0: Smoor verlief, Jack en June, 24 van Mei 2026. Hier volg ons internasionale dag wat ons vandag vier, Brothers Day. So kontak jou broer, broers of iemand wat jy dan as een beskou, spandeer kwaliteit saam, persoonlik of virtueel. National Caterers Appreciation Day, Pentecost, wat ook dan vandag gevier word. Die weke in Mei, vanaf 11 tot 24 Mei, is het volste keer Fortnite, 18 tot 24 Mei, Epilepsy Awareness Week, Dementia Action Week en Tech Week. Dan Mei maand is ook bekend vir National Pet Month, National Inventors Month, Labor History Month en National Teen Self Esteem Month. Hier is Pieter Koen, Weerligstraal.
1: 90.1 SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Saartjie vir altyd. Tikkie goeie nuus vir dieselverbruikers in Suid-Afrika. Nou die jongste data van die Sentrale Energiefonds wys dat die dieselpryse in Junie met meer as R4 per liter kan daal. Verligtingsparafien kan selfs met sowat R5 goedkoper wees. Petrolverbruikers gaan dan echter waarskynlik nie dieselfde verligting kry nie. Petrol 95 wat moontlik met ongeveer 5,5 sent per liter kan styg. Departement van Minerale en Petroleum Hulbronne sal die finale brandstofpryse voor die eerste woensdag van volgende maand dan aankondig. Dan as ons kyk na die stygings, 95 oktaan petrol 5,5 sent per liter, 93 oktaan daling van 0,57 sent per liter, diesel met 0,05% swaal daling van 94 sent per liter, diesel met 0,005% swaal, daling van R4,11 per liter, en een verligtende paraffien, daar is een daling van R5,04 per liter.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag een goed vol dag. SFM.

Weer eens goeiemôre en baie welkom van my en Rico Aries, as jou pas by ons ingeskakel het, ons keer saam tot so voor 12. Dit was dan die stormdag gewees met Ek is op pad, John Boucher met Oefen om te soen. Hard done breaking, hier is Jennifer.

B Minor on Suid-Afrika. Jy kan uitsien na Glaskas, Walker Hayes, Neon Dreams, André Swiggers, Rian Grobler, Spoeg Wolf, maar nou eers lieflik geniet Ilandrey.

0: Per kwintiel 4 en 5 skole. Hartenbos primêr beste graad 6 skool in wiskunde en taal onder kwintiel 4 en 5 skole en Isilatiso primêr beste graad 3 skool in wiskunde taal onder kwintiel 1 tot 3 skole en ten slotte Park primêr beste graad 6 skool in wiskunde en taal onder kwintiel 4 en 5 skole. Ek weet julle hoof die leerders en ook die ouers almal is baie trots op julle gaan voort met daardie goeie prestasie verskillende skole daar in Mosselbaai wat so goed gedoen het. Rian Grobler volgende die boek.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.

0: Krause met As Ek Wens. En as jy vandag een wens het op jou verjaarsdag, hoop ek saam met jou glo dat jou wens waar sal word. Jy vier vandag jou verjaarsdag saam met Alicia, sy is een realiteitsster, Priscilla Presley, televisieactrice, Claire Rock Smith, YouTube-ster, volkssanger Bob Dylan, G-Eazy, hy is rapper, dan ook Maya, tweetster, dan ook Daisy Edgar Jones, televisieactrice, en ook Will, hy is komediaan, en Jake, hy is filmakteur. Baie geluk aan jou, gaan groot en seënwense vir die nuwe lewensjaar, lekker verjaar.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Smash Mouth en liedjie getiteld All Star Lionel voor dit met Wys vir my en voor die breek Maywood en Late at Night. Hier's Ashton Wheeler met Vat die lang pad. Jawel, met Meiring Sport wat toe is dit nou maar seker nie veel van 'n het ons seker nou maar nie veel van 'n keuse as om die ompad te vat nie in plaas van die lang pad.
1: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.

0: Nicholas Lou met tot my laaste uur. Nou my laaste uur saam met julle is 5 uur. So ek kuier saam met julle tot en met 5 uur vanmiddag. Wel, tot 6 uur, toe maar my laaste uur is 5 tot 6. Voor dit William Wolf met Somer en Rian Benardi met Boxem Die. Sisos Noted saam met Quinn XC2 en The Less I Know.
1: Jou streekstasie is FM.

0: Jaco Meyer en nuwe jaar. Wel, ons is al halfpad met hierdie jaar. Time flies when you're having fun, soos het hulle sal sê. Voor dit, Alan Walker en Sophie Simmons met Love Sick en Blackbird met Didn't I. Hier is Appel en Diana.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Oh, Diana.

0: Dit was Bruno Mars met Marry You, daar on your car voor dit met Ek Verstaan, saam met Karleen van die Haarsveld, en een man wat een baie controversiële loopbaan net so ver, Tom McDonald met Man in the Sky. As jy wil weet waarvan ek praat, gaan soek een bykie op, gaan luister na die lirieke van sy muziek, dan sy weet waarvan ek praat. Hier so is Andries Vermeulen met Hartevol.
1: SFM, ons maak dit lekker.

En so het ons tweede uur van saamkeer ook so te sê tot die einde gekom. Ek het nog so uur saam met julle en dan vat Anton Treurnigt oor by my. En ja, dan het is Sondag so te sê verby. En dan is dit die laaste week van my. Dan is die jaar ook omtrent al amper halfpad. Maar hier, terug na die muziek nou. Hier is Modern Talking met You're the Lady of My Heart.

0: Brian Spence met Your Love is All the Glory. Ons het ons laaste eer van saamkeer begin met Heinz Winkler en 1001 soene het ons geluister na Mel Botes met Voor die Son. Hier is Ernie Bates met Maanskyn en Rose.
1: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nuisnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koope vir opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur wie een lekker voel.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

Lucas en Steve met Another Life en Alida wat saam met hulle daar op die liedjie is. Dubbel dip in haar voor dit met Kom ons vier die lewe en voor die advertensiebreek het ons Bon Jovi gehad met Living Proof. Prime Circle volgende met Doors.

0: Nadine met Kumadu, One Republic voor dit met I Lived en Moi met Magnetis. Laudu volgende met Wat Het Vat.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

van morsig gesien even mooi. Goeie, dit is morsig, jy is die tweede uur van saamkeer, is net na 7 op hierdie sondag aand, en ek doen die keierwerk saam met jou, ek is Anton Treenig, ons doen dit saam tot net voor 9. Nou, so 10 oor se kant het ek dan een lekker paar aanhalings, 20 oor kyk ons na een landbouwstorie, half se kant is die weer, 20 voor iets in Suid-Afrika wat gebeur het so die naweek, waar ons kan kyk, en dan 10 voor is het internationale nes, ek hoop probeer dit interessant hou, tussendeur het lekker muziek vir jou om te ontspan en rustig te wees, voor een week wat voorlee, wees so 'n bietjie in die oomblik en geniet jou sondag aand.

nacht tot ziens zoen en een nieuwe dag voor jou bloem. Mag glimlach uit jou spoel en die ochendouse strooproe. Mag vreugde versadig opvul die slaggate waarin jy struikel. Mag jy hemel tot by jou doel en mag jy nooit ooit weer.